0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joram Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Van de gebrede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Oost-West.
1: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
0: De nacht van Oost-West.

0: Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joram Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
0: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer wij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits, van hemel over kerken, die in dit

grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileer is, wanneer de noordwind de vlakte vieren neemt, wanneer de noordwind onze adem steelt, dan kraakt mijn land.

0: De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: De nacht van Oost-West.

Dit komt zo meteen aan bod in de geschiedenis van 15 oktober. 10 dagen in de maand oktober in 1582 hebben nooit bestaan. Napoleon Bonaparte

0: 10 aan op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. Zoals bekend was hij naar Sint Helena verbannen nadat hij de slag bij Waterloo had verloren. Eerder al had hij in Frankrijk 100 dagen de macht opnieuw in handen genomen nadat hij was teruggekeerd van zijn eerste verbanning naar het eiland Elba. Zijn tweede en laatste gevangenschap, dat op 15 oktober 1815 begon op Sint Helena, duurde 5,5 jaar tot hij er stierf in 1821. Uit de autopsie bleek dat hij overleed aan maagkanker of aan een arsenvergiftiging. In die tijd werd arsen regelmatig voorgeschreven voor de behandeling van maagklachten en voor psychische problemen. In 1962 breekt de Cuba-crisis uit, ook wel de Oktobercrisis of de Cubaanse rakettencrisis genoemd. 13 dagen lang werd gevreesd voor een atoomoorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie of zelfs een derde wereldoorlog. Dat was het gevolg van een conflict over Russische nucleaire wapens in Cuba, gericht op Washington. Cuba was communistisch geworden onder Fidel Castro en had bij de Sovjet-Unie militaire steun gezocht en gekregen. Diplomatiek overleg tussen de Amerikaanse president Kennedy en Sovjet-leider Khrushchev bracht de oplossing. In 1990 krijgt Sovjet-leider Michail Gorbachev de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. In 1564 overlijdt arts Andreas Vesalius. Hij was de auteur van het eerste complete boek over de menselijke anatomie. In 2020 is econoom Fons Verplaatsen overleden aan COVID-19. Hij was eregouverneur van de Nationale Bank. Als gouverneur bereidde hij België voor op de invoering van de euro. Zijn naam blijft ook verbonden aan Poupehan, een dorpje in de Ardennen. Toen was Fons Verplaatsen kabinetsmedewerker van premier Wilfried Martens. In Poupehan had hij zijn buitenverblijf. 5 jaar lang, van 1982 tot 1987, vonden er regelmatig vergaderingen plaats tussen de premier en enkele vertrouwelingen over de economische crisis van toen. De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich schrijft geschiedenis vandaag in 2024. Ze bracht het wereldrecord marathon voor vrouwen voor het eerst onder de 2 uur en 10 minuten. Haar recordtijd van 2 uur, 9 minuten en 56 seconden, wat bijna 2 minuten sneller was dan het vorige record. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1846 voor de eerste geslaagde algemene verdoving bij een chirurgische ingreep. Morgen dus, dag op dag, 180 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 16 oktober hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De Tielse slager Joran Delbare ontving maandag in het Egmond Paleis in Brussel opnieuw een nationale onderscheiding voor zijn ambachtelijk vakmanschap. Net als in 2022 werd hij bekroond als vijfde beste slager van België. De erkenning komt er naar aanleiding van een nieuwe editie van de meesterschapswedstrijden. Vier gerenommeerde door de overheid erkende competities die georganiseerd worden door de verschillende vakverenigingen. Deze maand verschijnen er op 21 locaties in het Pittemse straatbeeld spreuken op ramen. De actie is een onderdeel van de Vlaamse campagne Samen Veerkrachtig. Op verschillende gemeentelijke gebouwen, maar ook bij handelaars en horecazaken, bij de scholen en bij het PPC Pittem zijn er spreuken te ontdekken. De deelnemende locaties konden zelf een boodschap kiezen. Een 29-jarige man uit Wielsbeke die het niet al te breed heeft, moet van de politierechter een fikse werkstraf uitvoeren omdat hij achter het stuur werd betrapt terwijl hij rijongeschikt was. Dat gebeurde toen hij een bizar ongeval veroorzaakte. De man moest in januari vorig jaar hard remmen in Roeselare. De achterdeur van zijn bestelwagen vloog daardoor open en kwam tegen een ander voertuig terecht. De beklaagde reed gewoon door en pleegde dus vluchtmisdrijf. Hij werd nu veroordeeld tot een forse werkstraf van 300 uur en een rijverbod van 1 jaar. Het wordt geen gemeenteraad waar potten worden gebroken komende donderdagavond in Wielsbeke, want de agenda oogt bijzonder mager wat echte nieuwswaarde betreft. De gemeenteraad begint onder meer met het vaststellen van mandaten in samenwerkingsverbanden. Daarna volgt de kennisname van de budgetten van kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Brixius en Sint-Laurentius. En ook een kennisname van het feit dat de gouverneur geen opmerkingen had over de jaarrekeningen in 2025. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag gebrede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Het departement Zorg meldt dat er in Vlaanderen 2 mensen zijn overleden aan besmetting met het West-Nijl-virus. Het gaat om personen die tot de risicogroep behoorden, dus oudere of kwetsbare mensen. In totaal zijn er in Vlaanderen nu 14 besmettingen vastgesteld. Het virus wordt overgedragen via de steek van de besmette mug. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op de site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs. Volgens de directie is een reorganisatie noodzakelijk omdat het wereldwijde aanbod van hun producten momenteel groter is dan de vraag. In Pakistan is een drama gebeurd. Zeker 35 mensen zijn omgekomen nadat het dak van een lagere school instortte. Onder de slachtoffers 34 leerlingen en een lerares en er vielen ook 50 gewonden bij de kinderen. Hoe het dak plots kon instorten is onduidelijk. De Pakistanse vicepremier heeft laten weten dat hij strengere veiligheidsnormen eist voor alle scholen in het land. Lotte Kopecky blijft indruk maken. Op het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Chinese Shanghai heeft ze goud gepakt in de afvallingskoers. In de finale versloeg ze haar Japanse en Amerikaanse concurrentes. Het is al de derde keer in haar carrière dat Kopecky de wereldtitel in deze discipline verovert. Radio Vanmiddag zonnig, af en toe wat wolken, het wordt zacht, 21 graden. Morgen beginnen we met een afwisseling van zon en wolken, maar vanaf de namiddag trekt een regenzone over het land. De temperaturen die zitten rond 20 graden, maar het weekend, dat slaat het weer om. Het is dan wisselvallig en een pak frisser, met maxima nog van 14 à 15 graden.
3: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via Radio Oost-West.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunther Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, boordevol met de grootste muziekvariatie.
3: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.

0: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio
2: Oost-West Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9 uur liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkse weg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Middag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht, 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.

0: tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingenen. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfsthappening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

In Freddie Mercury and the Great Pretender. Een hele goede avond. Ja, ik ben nu al in de studio. Ben al een beetje vroeg, want straks is er hier muzikamenten. Maar eerst gaan we nog wat technische ingrepen doen. Dus als je... We gaan even een kleine radiostilte houden voor een technische ingreep. Het ligt dus niet aan je toestel. Dus we gaan even heel stil zijn. Tot zo dadelijk.

komt zo meteen aan bod in de geschiedenis van 15 oktober. 10 dagen in de maand oktober in 1582 hebben nooit bestaan. Napoleon Bonaparte komt aan op het eiland Sint-Helena en het einde van de bouwwerken voor de langste spoorwegtunnel ter wereld. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender die we nu al 444 jaar gebruiken. Paus Gregorius XIII besliste in 1582 om de Juliaanse kalender na meer dan 1600 jaar af te schaffen. De laatste dag van de Juliaanse kalender was 4 oktober 1582. Dan werden 10 dagen geschrapt. 5 oktober 1582 werd dus vervangen door 15 oktober 1582 in de Gregoriaanse kalender. Op die manier voerde paus Gregorius een tijdscorrectie door. Napoleon Bonaparte komt in 1815 aan op het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Zoals bekend was hij naar Sint-Helena verbannen nadat hij de slag bij Waterloo had verloren. Eerder al had hij in Frankrijk 100 dagen de macht opnieuw in handen genomen nadat hij was teruggekeerd van zijn eerste verbanning naar het eiland Elba. Zijn tweede en laatste gevangenschap, dat op 15 oktober 1815 begon op Sint-Helena, duurde 5,5 jaar tot hij er stierf in 1821. Uit de autopsie bleek dat hij overleed aan maagkanker of aan een arsenvergiftiging. In die tijd werd arsen regelmatig voorgeschreven voor de behandeling van maagklachten en voor psychische problemen. In 1962 breekt de Cuba-crisis uit, ook wel de Oktobercrisis of de Cubaanse rakettencrisis genoemd. 13 dagen lang werd gevreesd voor een atoomoorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie of zelfs een derde wereldoorlog. Dat was het gevolg van een conflict over Russische nucleaire wapens in Cuba, gericht op Washington. Cuba was communistisch geworden onder Fidel Castro en had bij de Sovjet-Unie militaire steun gezocht en gekregen. Diplomatiek overleg tussen de Amerikaanse president Kennedy en Sovjet-leider Khrushchev bracht de oplossing. In 1990 krijgt Sovjet-leider Michail Gorbachev de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. In 1564 overlijdt arts Andreas Vesalius. Hij was de auteur van het eerste complete boek over de menselijke anatomie. In 2020 is econoom Fons Verplaatsen overleden aan COVID-19. Hij was eregouverneur van de Nationale Bank. Als gouverneur bereidde hij België voor op de invoering van de euro. Zijn naam blijft ook verbonden aan Poupehan, een dorpje in de Ardennen. Toen was Fons Verplaatsen kabinetsmedewerker van premier Wilfried Martens. In Poupehan had hij zijn buitenverblijf. 5 jaar lang, van 1982 tot 1987, vonden er regelmatig vergaderingen plaats tussen de premier en enkele vertrouwelingen over de economische crisis van toen. De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich schrijft geschiedenis vandaag in 2024. Ze bracht het wereldrecord marathon voor vrouwen voor het eerst onder de 2 uur en 10 minuten. Haar recordtijd van 2 uur, 9 minuten en 56 seconden, wat bijna 2 minuten sneller was dan het vorige record. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1846 voor de eerste geslaagde algemene verdoving bij een chirurgische ingreep. Morgen dus dag op dag 180 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 16 oktober hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels.

0: Munstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Luister regionaal.
3: Radio Oost-West.
5: Oost-West.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daarnaar verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk, omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shari werd in haar carrière al 2 keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar 3e Europese titel. De onderscheiding kan maar 1 keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.
2: Muzikamente. Jan Space.

0: Welkom bij Muzikamenten, jouw muzikaal medicijn tegen de dagelijkse stress. Een programma boordevol muziek met informatie en nieuws uit de regio en natuurlijk vooral heel veel goede muziek. En we blikken ook nog eens terug naar het optreden van Trivocci. Collega Geert van der Zanden haalde hen voor de microfoon. En om er meteen stevig in te vliegen, beginnen we met een klassieker. John Travolta samen met de cast van Grease. Zet je maar schrap, want hier is Grease Lightning.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

was er eentje van Super Diesel en Ticket naar de Zon. De nieuwste van Niels de Stadswader, die komt eraan. Hoe doe je dat? En straks luisteren we nog eens naar het interview van Trivocci.

0: Zaterdag 26 september was Trivocci te gast in Zwevenzelen in Zaal de Wissel. In samenwerking met de Cultuurraad van Wingenen en natuurlijk onze Radio Oost-West. Collega Geert van der Zanden haalde hen voor de micro.
1: Radio Oost-West.
2: Alleen maar de mooiste muziek.
3: Radio Oost-West.
4: Een heel goeie avond, luisteraars van Radio Oost-West. Zaterdag 26 september stond al in vele mensen een agenda genoteerd. De avond van Trivocci hier in de Wissel in Zwevenzelen. Heren van Trivocci, goeie avond. Dag Michael.
5: Goedenavond, hallo.
6: Sven.
7: Goedenavond.
8: Een bijzonder goeie avond.
4: Trivocci, ik heb er nog kippenvel van. Echt waar. Ik heb genoten en ik denk de mensen in de zaal ook.
8: Ja, ik denk niet alleen de mensen. Ik denk dat ik voor mijn collega's mag spreken dat wij met ons drieën ons zeer goed hebben geamuseerd ook vanavond op dit prachtige podium met een zeer fantastisch en zeer warm, leuk publiek.
4: Klopt het, Michael, dat jij een beetje de drijvende kracht bent achter Trivocci?
5: Wel, dat was een idee van mij en ik heb eigenlijk dat idee gedeeld. En het eerste waar ik toen naartoe gegaan ben, is Jan. Om te vragen van, zou jij dat zien zitten om samen te werken? En zo is dat een klein beetje allemaal tot stand gekomen.
4: En Sven, jij treedt niet alleen op als Sven, maar ook als Liam Sky.
7: Ja, klopt. Ik heb een nieuwe artiestennaam. Ja, klopt. Liam Sky.
4: En hoe lang doe je dat dan nu? Met je nieuwe naam?
7: Met mijn nieuwe naam, ik denk hooguit een half jaar, denk ik, onder mijn nieuwe artiestennaam.
4: Ja. En van waar die nieuwe naam?
7: De naam komt eigenlijk, ik ben met mijn vrouwtje vroeger een kindje verloren. En dat is eigenlijk de inspiratie voor mijn nieuwe naam. Want dat het een zoontje geweest en dat het een Liam geweest. En hij zit nu vanuit de lucht naar ons te kijken, Sky, Liam Sky. Dat is een beetje het idee erachter.
4: En wat moeten we ons daarbij voorstellen bij die nieuwe naam?
7: Ja, Liam Sky natuurlijk. Het is niet echt klassiek getint. Ik ga meer de kant uit van een beetje de Marco Borsato, René Froger probeer ik een beetje die richting uit te gaan. Trivocci is iets heel uniek, klassiek. Dus dan ga ik dat solo niet doen natuurlijk. Dan probeer ik iets anders.
4: Jan, jij hebt ook een solo carrière. Hoe lang zit jij al in het vak?
8: Ik ondertussen al 30 jaar in het vak. Ik ben heel erg vroeg begonnen. Van mijn 14e. En toen was ik al bijna elk weekend de baan op. Als 14-jarige. Dus het is rekenen en tel. Ik ben er 45. Ja, ongeveer 30 jaar. Ja. Ja.
4: Want ze kennen jou zelfs tot... Tot in Rome.
8: Tot in Rome. In Salzburg ben ik ook te gast geweest. En volgend jaar trekken we ook naar Praag.

0: Goed, heren, wat staat er nog allemaal op de planning voor nu?
1: Er komt de cd aan. Normaal moet dit jaar nog de cd gereleased worden. Kerstconcerten die staan er ook aan te komen. Ik denk toch in december dat we een paar keer tijdens die mooie, ja, mooie eindejaarsperiode, kerstperiode, mogen optreden. Dat is ook altijd heel bijzonder om dan die kerstnummers van onder het stof te halen. Dus ja, repeteren. We hebben nu ook sinds kort een TikTok-pagina. Dus daar gaan we nu ook geleidelijk aan wat reclame en unieke dingen gaan de mensen daarop zien. We kunnen er nog niet veel over zeggen, maar binnenkort gaat er al eerste filmpje in première daarbij. Dus ze gaan zeker TikTok moeten volgen op Trivocci.
0: Want jullie staan op 12 december, als het klopt, voor een kerstconcert in de Heilige Hartkerk in Isegem met Lissa Lewis.
2: Ja, klopt. En eigenlijk, mogen we erbij zeggen, het is eigenlijk het kerstconcert van Michael Anselm.
1: Mijn kerstconcert, maar inderdaad, ja. Het wordt eigenlijk een beetje een kerstconcert voor Trivocci eigenlijk.
0: En Lissa Lewis, een klasse madame ook, een zangeres, een top zangeres, want je hebt er de Hansen Zomer mee samengewerkt in het Witte Paard.
1: Ja, Lisa is een anusje van alles eigenlijk. Die kan ook alles zingen, ook klassiek, perfect. En vooral, ja, ze is echt een klasse madame. Dat straalt ze ook uit, niet alleen in haar stem, maar ook in haar présence. Die past ook ideaal met stem bij ons. Dus ik vind het altijd leuk om met haar op een podium ook te staan. Ja.

0: Ja, heren, ik ga terug naar Jan. Er komt een nieuw album, want er zei hier iemand daarnet, een heel grote fan van jou, die vroeg, ga je zeker eens vragen aan TVOIT wanneer het album uitkomt?
1: Ja, we moeten eerlijkheidshalve wel bekennen ondertussen dat we, ja, het album die moest er eigenlijk al geweest zijn, maar de fans die weten dat wel. We hebben alle drie een drukke agenda. En ook het productiehuis, VDM, heeft ook een drukke agenda. Dus we moeten eigenlijk rekening houden met elkaar. Dat wil zeggen 4 agendas, 5 agendas. Want de studioman moet natuurlijk ook altijd vrij zijn. Moet allemaal afgewerkt worden. In elk geval, alles is ingezongen. En nu zijn ze de CD aan het afwerken. En we hopen, zoals Michael zegt, dat het heel snel komt nu. Want we verlangen er ook wel zelf naar.
0: Ik hoop dat je het ons laat weten.
2: Uiteraard, jullie zullen de eerste zijn die het weet. Maar het komt zeker nog dit jaar wanneer... Wij wachten zelf nog op releasedatum, dus, maar ik denk misschien vlak voor de kerstperiode. Dus een ideale kerstcadeau voor onder de kerstboom.
0: Ik heb nog één vraag en die ga ik vragen aan Sven. Wat maakt Trivoji nu zo sterk en zo mooi?
3: Sowieso denk ik de chemie onderling. Ik denk dat dat podium ook wel te zien is. En natuurlijk ja, de stemmen. Hè. Onze 3 stemkleuren passen geweldig mooi bij elkaar. En gewoon het hele muzikale jasje waar Jan trouwens vooral het voortouw in neemt. En ik denk dat dat gewoon ons uniek maakt. Ja.
0: Mag ik jullie alle 3 bedanken voor dit gesprek. Hou ons op de hoogte van het nieuwe album. Hè. Dankjewel, Jan Buitens, Sven de Gent en Michael. Dankjewel.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
2: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingene bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in café De Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de markt, in café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

Mooi nieuws uit Meulebeke. Tuinaannemer Jan Belaan heeft op de Green Expo in Gent de Gouden Award 26-27 gewonnen in de categorie Grote Tuinen XL. Een mooie bekroning voor een tuinproject in Lokeren en voor zijn team van 6 specialisten. Belaan wil het vak van tuinaanleg naar een hoger niveau tillen. En dat is nodig, want ook de tuinsector voelt de gevolgen van de klimaatsverandering. Door langere periodes van droogte wordt de keuze van planten steeds belangrijker. Een Gouden Award dus voor een Meulebeekse tuinspecialist met groene vingers.

Op dag van de leerkracht kregen enkele lagere schoolkinderen van SBS Waregem Oost een opvallende vervanger voor de klas. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weitz stelde er samen met Gozalo en Paardensport Vlaanderen een nieuw schoolproject voor. Kinderen leren er op een speelse manier alles over paardensport, dierenwelzijn en de verzorging van paarden. Het project kadert in het lottojaar van het paard. In aanloop naar het Europees kampioenschap jumping in Waregem in 2027. En wie weet levert die les straks wel een nieuwe generatie paardenliefhebbers op.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Jan Spees.
3: Can't touch this. Can't touch this.

0: wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9 uur liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkseweg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond droog, brede opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds kans op regen, maar het wordt nog 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima rond 15 graden.
5: Radio Oost-West.
6: Jan Spees.

Ja, we begonnen het tweede uurtje al in Polonaise stijl met Cheerio van Justin De Wild. Het tweede uurtje is er ook met onze conferentie van de week. Ja, dat is voor straks om 19:30. En muziek, dat hebben we ook natuurlijk. Hier is Céline Dion, Drove All Night.

De Berencross in Meulebeke moet het zaterdag stellen zonder de lokale junioren Elise Koessens. De renner van Akkerok Tormans herstelt van een longinfectie na een coronabesmetting. Bij de profs komt streekgenoot Thibaut van Compernolle wel aan de start. De belofte van DL Chemicals Experza verzamelde onlangs 8 UCI-punten in het Zwitserse Ilnau. Hij verwacht zaterdag een snelle, maar technische cross op een gewijzigd parcours. Het startschot voor de junioren klinkt om 11:50. De elite dames starten rond 14:45 en de heren starten om 15:00. De wedstrijden vinden plaats op Domein Ter Borcht in Meulebeke en ze zijn ook live te volgen op tv via Sportza. Hey!

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je het beu dat je kantoor of gebouw er nooit echt proper uitziet? Bij VHV Cleaning beloven wij kwaliteit, persoonlijke opvolging en een team dat zijn afspraken nakomt. Vraag nu je offerte aan en krijg je eerste prestatieuur gratis met code De Branche Expert. Ga naar vhvcleaning.be of volg ons op instagram.com/vhv.cleaning.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
4: Radio Oost-West.
3: En zorg dat je gehoord wordt.
5: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: Deze week is het de beurt aan Filip Heubels. En hij wil eventueel zijn optreden vertalen. Wat dit precies inhoudt, wel, luister zelf maar.
2: Als er mensen zijn die tijdens de show zoiets hebben van, nou, ik heb zoiets van, dit kan niet, geen enkel probleem, geef even een seintje, dan leggen we de show stil en dan kan u rustig naar buiten gaan. Oké? Dank u. Dat heeft me eigenlijk iets van het hart. Ik was hier in een artiestenfoyer in een krantje aan het bladeren, een plaatselijk krantje hier van Amsterdam. Er stond een stuk in over vanavond. Er stond in, Filip speelt een dom typetje met een traag, kneuterig stemmetje. Ik ben dus echt zo. Het is ook in het Vlaams te doen, maar zoals jullie waarschijnlijk al scherp hebben opgemerkt, doe ik wel mijn best om verstaanbaar Nederlands te spreken. Toch zou het kunnen dat ik tijdens de voorstelling straks in een raar soort Vlaams dialect schuif dat niemand begrijpt, zonder dat ik het zelf doorheb. Dus daarvoor zal ik een communicatieverantwoordelijke van het publiek aanduiden die dan onmiddellijk kan ingrijpen. Ik zoek iemand dat er wat intelligent uit ziet. Tweede rij misschien. Hier, deze dame. Ja, u ziet er fantastisch uit, welopgevoed en intelligent. Hoe is uw naam?
3: Jentel.
2: Ja. Kan iemand anders baggeren? Nee, Jentel. Oké, nee, sorry. Jentel. Dat is gewoon moeilijk om te onthouden, maar ik ga mijn best doen. Jentel. Oké, Jentel. U wordt vanaf nu communicatieverantwoordelijke van het publiek, oké? Dat is een ernstige verantwoordelijkheid. Als er vragen zijn, opmerkingen, dingen die niet goed verstaanbaar zijn, dan mogen jullie dan naar Jentel communiceren. Wat is uw gsm-nummer, Jentel? Ik heb ook al een lijstje klaargemaakt met Vlaamse woorden die in de show voorkomen. We zullen die al doornemen. Dan moeten jullie daar Jentel al niet voor lastig vallen, hè? Ah, heel belangrijk. Zagen is zeuren bij ons. Oké? Okay? Dus wij zeggen zagen tegen zeuren. In de zin van ze is weer ontzagen. Oké? Okay? Of hij is weer ontzagen. Sorry. Microgolf. Magnetron. Ja. Dag. Doeg. Blijten. Blijten is huilen. Oké? Okay? Dus blijten betekent huilen. In de zin van, hij is weer aan blijven.
0: Muzikamenten met Jan Spees.

Op zaterdag 31 oktober komt er een nieuwe LRC-veldrit in Bikepark De Blikkerie in Wingene. De jonge wielerorganisatie Pulsaro neemt dit initiatief nadat een andere veldrit wegviel. Organisator Victor Van Asse en zijn team mikken op zo'n 400 renners en 800 toeschouwers. Er zijn wedstrijden voor alle leeftijden, van 6 tot 75 jaar. In amper 30 dagen willen de organisatoren een sportieve en gezellige dag op poten zetten. Met aandacht voor jong talent, recreanten en families. De veldrit vindt plaats in Bikepark De Blikkerie in de Hoogweg in Wingene. Ja, dat is hier naast onze deur.

0: Fixen is gezond.
1: Ongetwijfeld de meest aangevraagde zanger en het meest aangevraagde lied in Vraag maar aan op zaterdag tussen 10 en 1 is Marco Schuitmaker met Engelbewaarder. Maar hij heeft een opvolger op die Engelbewaarder. En dat is deze hier, Luzu.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20. Muzikamente.

0: c'est ça la vie, baby.
1: De gemeente Dentergem wil de komende jaren een samenhangend netwerk van trage wegen uitbouwen met verbindingen tussen dorpskernen, natuurgebieden en recreatieve sites. Dat maakte burgemeester Koenraad de Grote bekend naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg. Een deel van het netwerk bestaat al, maar voor nieuwe verbindingen moet de gemeente nog overleggen met grondeigenaars. Ook aan de put van Oeselgem werd na overleg een compromis gevonden. Tegen het einde van de legislatuur moet het netwerk verder uitgewerkt zijn. Tijdens het weekend van 17 en 18 oktober wordt alvast een nieuw wandelpad ingewijd tussen de Oostrozebeek en de Tielstraat ter hoogte van Goed ter Hooien in Markegem.

Zo, deze muzikamenten voor vandaag zit er terug op. Ik ga doen zoals Cliff Richard me aanbeveelt. We don't talk anymore. Ik ben er pas terug op zondag tussen 3 en 4 voor Zo klonk het toen. Ik wens u nu alvast een fijne donderdagavond. Bye bye.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 7 uur.
2: Radio Alfred. Nieuws.
3: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas al meer dan 2000, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, die heeft daar voorlopig weinig impact van. Maar die impact zal zeker te merken zijn binnen enkele maanden. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet eens of ze vast of variabel contract hebben. 2 op 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil nu weer maatregelen nemen tegen het Westnijlvirus. Aanleiding 2 Vlamingen die aan het virus overleden zijn. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. Hij wil in totaal 4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Maar het ligt toch een beetje moeilijk voor CD&V en Vooruit. De Wever en zijn minister zitten morgen opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. En dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump de schuld van de aanvallen van afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorige record dat ze vorige week behaalde.
2: Radio
3: droog met opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselen bewolkt en droog. En 's avonds gaat het regenen bij 20 graden. Dit weekend wisselvallig 15 graden.
4: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
3: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's, Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts 25 euro. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
4: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
5: Radio Oost-West.
4: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
6: Gewoon gezellig.
4: Radio Oost-West.
7: Oost-West.

0: Dit komt zo meteen aan bod in de geschiedenis van 15 oktober. 10 dagen in de maand oktober in 1582 hebben nooit bestaan. Napoleon Bonaparte komt aan op het eiland Sint-Helena en het einde van de bouwwerken voor de langste spoorwegtunnel ter wereld. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender die we nu al 444 jaar gebruiken. Paus Gregorius XIII besliste in 1582 om de Juliaanse kalender na meer dan 1600 jaar af te schaffen. De laatste dag van de Juliaanse kalender was 4 oktober 1582. Dan werden 10 dagen geschrapt. 5 oktober 1582 werd dus vervangen door 15 oktober 1582 in de Gregoriaanse kalender. Op die manier voerde paus Gregorius een tijdscorrectie door. Napoleon Bonaparte komt in 1815 aan op het eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan. Zoals bekend was hij naar Sint-Helena verbannen nadat hij de slag bij Waterloo had verloren. Eerder al had hij in Frankrijk 100 dagen de macht opnieuw in handen genomen nadat hij was teruggekeerd van zijn eerste verbanning naar het eiland Elba. Zijn tweede en laatste gevangenschap, dat op 15 oktober 1815 begon op Sint-Helena, duurde 5,5 jaar tot hij er stierf in 1821. Uit de autopsie bleek dat hij overleed aan maagkanker of aan een arsenevergiftiging. In die tijd werd arsen regelmatig voorgeschreven voor de behandeling van maagklachten en voor psychische problemen. In 1962 breekt de Cuba-crisis uit, ook wel de Oktobercrisis of de Cubaanse rakettencrisis genoemd. 13 dagen lang werd gevreesd voor een atoomoorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie of zelfs een derde wereldoorlog. Dat was het gevolg van een conflict over Russische nucleaire wapens in Cuba, gericht op Washington. Cuba was communistisch geworden onder Fidel Castro en had bij de Sovjet-Unie militaire steun gezocht en gekregen. Diplomatiek overleg tussen de Amerikaanse president Kennedy en Sovjetleider Khrushchev bracht de oplossing. In 1990 krijgt Sovjetleider Michail Gorbachev de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. In 1564 overlijdt arts Andreas Vesalius. Hij was de auteur van het eerste complete boek over de menselijke anatomie. In 2020 is econoom Fons Verplaatsen overleden aan COVID-19. Hij was eregouverneur van de Nationale Bank. Als gouverneur bereidde hij België voor op de invoering van de euro. Zijn naam blijft ook verbonden aan Poupehan, een dorpje in de Ardennen. Toen was Fons Verplaatsen kabinetsmedewerker van premier Wilfried Martens. In Poupehan had hij zijn buitenverblijf. 5 jaar lang, van 1982 tot 1987, vonden er regelmatig vergaderingen plaats tussen de premier en enkele vertrouwelingen over de economische crisis van toen. De Keniaanse atlete Ruth Chepngetich schrijft geschiedenis vandaag in 2024. Ze bracht het wereldrecord marathon voor vrouwen voor het eerst onder de 2 uur en 10 minuten. Haar recordtijd van 2 uur, 9 minuten en 56 seconden, wat bijna 2 minuten sneller was dan het vorige record. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1846 voor de eerste geslaagde algemene verdoving bij een chirurgische ingreep. Morgen dus, dag op dag, 180 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 16 oktober hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: NV Van Enel uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Enel, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Enel, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Enel, uw tevredenheid is onze wens.
1: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid.

0: vrijdagavond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovestraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9 uur liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkseweg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Droog met opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselen bewolkt en droog. En 's avonds gaat het regenen bij 20 graden. Dit weekend wisselvallig 15 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Op zondag 8 november is het weer tijd voor de herfsthappening in de studio's van Radio Oost-West. Je wordt er verwend met een heerlijke hutsepot à volonté of een koude schotel. Kaarten in Wingenen bij Jan Brakeveld, bij Agnès de Blare, bij Gunter Hermans en in Café de Alk bij Ruben. Verder ook op de Hille Zwevenzelen bij Slagerij Finesse. In Wielsbeke, op de Markt, in Café Christen Volkshuis of in Tielt bij Els de Koning. En kaarten zijn ook te verkrijgen via onze website. Vanaf 11 uur kan iedereen een bezoek brengen aan onze studio's en vanaf 14 uur is onze cafetaria open. De opbrengst komt integraal ten goede aan de werking van Radio Oost-West. Het radioteam hoopt jou te mogen verwelkomen.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: 25 jaar kringwinkel. Dat verdient een feestje. Op zaterdag 17 oktober is het dag van de kringwinkel. Een dag vol verrassingen, tweedehands schatten en vooral veel gezelligheid. Ook in de kringwinkel van Tielt aan de Dekendarraslaan 58 valt er heel wat te beleven. En Radio Oost-West is erbij. Van 13 tot 16 uur maken we live radio vanuit Tielt. Met leuke muziek, interviews, sfeer en alles wat deze bijzondere dag zo speciaal maakt. 25 jaar kringwinkel, 25 jaar hergebruik, duurzaamheid en verrassingen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond. Het is 9 uur.
2: De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n 1451 euro. Voor aardgas al meer dan 2000, blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, die heeft daar voorlopig weinig impact van. Maar die impact zal zeker te merken zijn binnen enkele maanden. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het allemaal nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet eens of ze vast of variabel contract hebben. 2 op 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil nu weer maatregelen nemen tegen het Westnijlvirus. Aanleiding 2 Vlamingen die aan het virus overleden zijn. In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. Hij wil in totaal 4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Maar het ligt toch een beetje moeilijk voor CD&V en Vooruit. De Wever en zijn minister zitten morgen opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. En dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump de schuld van de aanvallen van afgelopen nacht. En op de wereldbeker korte baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorige record dat ze vorige week behaalde. Radio Droog met opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselen bewolkt en droog. En 's avonds gaat het regenen bij 20 graden. Dit weekend wisselvallig 15 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: Zondag 8 november organiseert Radio Oost-West de traditionele herfsthappening in onze studio's. Hoogweg 16 in Wingene. Doe je vanaf 12:30 te goed aan de lekkere hutsepot à volonté met 4 soorten vlees of een koude schotel. Dit voor slechts €25. Vanaf 14 uur is voor iedereen de cafetaria open met lekkere taart. Vanaf 11 tot 18 uur kan je onze studio's bezoeken tijdens de open deur met doorlopend live programma's. Meer info op onze website www.radiooostwest.be. De herfstheffening, zondag 8 november bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
2: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Goedenavond, het is 10 uur.
2: Radio Old West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9 uur liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkse weg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oostwest, meer bericht.
6: Vanavond droog met opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen, 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
7: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Veel mooie muziek.
3: Gewoon.

0: komt zo meteen aan bod in de geschiedenis van 15 oktober. 10 dagen in de maand oktober in 1582 hebben nooit bestaan. Napoleon Bonaparte komt aan op het eiland Sint Helena en het einde van de bouwwerken voor de langste spoorwegtunnel ter wereld. 15 oktober 1582 is de eerste dag van onze huidige kalender die we nu al 444 jaar gebruiken. Paus Gregorius XIII besliste in 1582 om de Juliaanse kalender na meer dan 1600 jaar af te schaffen. De laatste dag van de Juliaanse kalender was 4 oktober 1582. Dan werden 10 dagen geschrapt. 5 oktober 1582 werd dus vervangen door 15 oktober 1582 in de Gregoriaanse kalender. Op die manier voerde paus Gregorius een tijdscorrectie door. Napoleon Bonaparte komt in 1815 aan op het eiland Sint Helena in de Atlantische Oceaan. Zoals bekend was hij naar Sint Helena verbannen nadat hij de slag bij Waterloo had verloren. Eerder al had hij in Frankrijk 100 dagen de macht opnieuw in handen genomen nadat hij was teruggekeerd van zijn eerste verbanning naar het eiland Elba. Zijn tweede en laatste gevangenschap, dat op 15 oktober 1815 begon op Sint Helena, duurde 5,5 jaar tot hij er stierf in 1821. Uit de autopsie bleek dat hij overleed aan maagkanker of aan een arsenvergiftiging. In die tijd werd arsen regelmatig voorgeschreven voor de behandeling van maagklachten en voor psychische problemen. In 1962 breekt de Cuba-crisis uit, ook wel de Oktobercrisis of de Cubaanse rakettencrisis genoemd. 13 dagen lang werd gevreesd voor een atoomoorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie of zelfs een derde wereldoorlog. Dat was het gevolg van een conflict over Russische nucleaire wapens in Cuba, gericht op Washington. Cuba was communistisch geworden onder Fidel Castro en had bij de Sovjet-Unie militaire steun gezocht en gekregen. Diplomatiek overleg tussen de Amerikaanse president Kennedy en Sovjet-leider Khrushchev bracht de oplossing. In 1990 krijgt Sovjet-leider Michail Gorbachev de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn pogingen om de spanningen van de Koude Oorlog te verminderen en zijn land open te stellen. In 1564 overlijdt arts Andreas Vesalius. Hij was de auteur van het eerste complete boek over de menselijke anatomie. In 2020 is econoom Fons Verplaatsen overleden aan COVID-19. Hij was eergouverneur van de Nationale Bank. Als gouverneur bereidde hij België voor op de invoering van de euro. Zijn naam blijft ook verbonden aan Poupehan, een dorpje in de Ardennen. Toen was Fons Verplaatsen kabinetsmedewerker van premier Wilfried Martens. In Poupehan had hij zijn buitenverblijf. 5 jaar lang, van 1982 tot 1987, vonden er regelmatig vergaderingen plaats tussen de premier en enkele vertrouwelingen over de economische crisis van toen. De Keniaanse atlete Ruth Chepingetich schrijft geschiedenis vandaag in 2024. Ze bracht het wereldrecord marathon voor vrouwen voor het eerst onder de 2 uur en 10 minuten. Haar recordtijd van 2 uur, 9 minuten en 56 seconden, wat bijna 2 minuten sneller was dan het vorige record. Morgen tijdreizen we onder meer naar 1846 voor de eerste geslaagde algemene verdoving bij een chirurgische ingreep. Morgen dus dag op dag 180 jaar geleden. Dit en nog veel meer uit de geschiedenis van 16 oktober hoor je morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag? Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: nieuws.
1: Bij de kanaaltunnel in Frankrijk is een zwaar ongeval gebeurd waarbij 19 gewonden zijn gevallen. 5 slachtoffers zijn kritiek. Een minibus kantelde op de sporen en werd daarna gegrepen door een goederentrein. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de tunnel gisteravond volledig onderbroken. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. In het West-Vlaamse Birnem is een 69-jarige fietser omgekomen bij een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een bestelwagen toen hij de weg wilde oversteken. De hulpdiensten waren er snel bij, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het parket onderzoekt de exacte omstandigheden van het ongeval. De nasleep van de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijft voor hinder zorgen. Klanten kunnen al zeker tot en met zondag geen boodschappen online bestellen voor thuislevering. In de fysieke winkels zijn de ICT-problemen inmiddels wel van de baan. Daar worden de winkelrekken sinds nu weer normaal aangevuld. De supermarktketen kampt al sinds vorige week met de gevolgen van die vermoedelijke hacking. De Gezinsbond trekt aan de alarmbel en eist overheidssteun voor gezinnen met een laag inkomen nu de energieprijzen naar het hoogste niveau in 4 jaar klimmen. Door de spanning en het conflict in Iran betalen gezinnen gemiddeld al 1000 euro meer voor hun energie. De Gezinsbond pleit voor gerichte maatregelen en vraagt de overheid om renovatiepremies eenvoudiger te maken, zodat woningen sneller energiezuinig kunnen worden gemaakt. In het Europese voetbal heeft Union een verdiend gelijkspel uit de brand gesleept in de Europa League. De Brusselaars speelden 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad dankzij een doelpunt in de absolute slotminuten. In de Conference League pakte Agenta weer de volle buit. De Buffaloes wonnen in eigen huis verdiend met 1-0 van het Deense Aarhus, eveneens na een laat doelpunt. Gent nestelt zich zo bovenaan de rangschikking. Radio De weersverwachting bestart met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de avond trekt er een regenzone over het land, maar het wordt nog wel zacht vandaag bij 20 graden. Het weekend wordt vervolgens herfstachtig en wisselvallig met temperaturen van hooguit 15 graden.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovestraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9 uur liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkseweg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting bestart met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de avond trekt er een regenzone over het land, maar het wordt nog wel zacht vandaag bij 20 graden. Het weekend wordt vervolgens herfstachtig en wisselvallig met temperaturen van hooguit 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Bij de kanaaltunnel in Frankrijk is een zwaar ongeval gebeurd, waarbij 19 gewonden zijn gevallen. 5 slachtoffers zijn kritiek. Een minibus kantelde op de sporen en werd daarna gegrepen door een goederentrein. Door het ongeval was het treinverkeer tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de tunnel gisteravond volledig onderbroken. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. In het West-Vlaamse Birnem is een 69-jarige fietser omgekomen bij een verkeersongeval. De man werd gegrepen door een bestelwagen toen hij de weg wilde oversteken. De hulpdiensten waren er snel bij, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Het parket onderzoekt de exacte omstandigheden van het ongeval. De nasleep van de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijft voor hinder zorgen. Klanten kunnen al zeker tot en met zondag geen boodschappen online bestellen voor thuislevering. In de fysieke winkels zijn de ICT-problemen inmiddels wel van de baan. Daar worden de winkelrekken sinds nu weer normaal aangevuld. De supermarktketen kampt al sinds vorige week met de gevolgen van die vermoedelijke hacking. De Gezinsbond trekt aan de alarmbel en eist overheidssteun voor gezinnen met een laag inkomen nu de energieprijzen naar het hoogste niveau in 4 jaar klimmen. Door de spanning en het conflict in Iran betalen gezinnen gemiddeld al 1000 euro meer voor hun energie. De Gezinsbond pleit voor gerichte maatregelen en vraagt de overheid om renovatiepremies eenvoudiger te maken, zodat woningen sneller energiezuinig kunnen worden gemaakt. In het Europese voetbal heeft Union een verdiend gelijk spel uit de brand gesleept in de Europa League. De Brusselaars speelden 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad dankzij een doelpunt in de absolute slotminuten. In de Conference League pakte Agent alweer de volle buit. De Buffalo's wonnen in eigen huis verdiend met 1-0 van het Deense Aarhus, eveneens na een laat doelpunt. Gent nestelt zich zo bovenaan de rangschikking. Radio De weersverwachting, we starten met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de avond trekt er een regenzone over het land, maar het wordt nog wel zacht vandaag bij 20 graden. Het weekend wordt vervolgens herfstachtig en wisselvallig met temperaturen van hooguit 15 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

still, you know, there ain't no use

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De brandweer rukte dinsdagavond uit naar de Ten Hovenstraat in Tielt. Daar was een arbeidsongeval gebeurd, gelukkig zonder al te veel erg. Iets voor 9:00 liep bij de noodcentrale een melding binnen dat iemand bij het herstelbedrijf met zijn voet was vastgeraakt in een machine. De machine werd uiteindelijk stilgelegd. De brandweer slaagde erin om de man uit zijn positie te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Na 17 maanden voorhechtenis heeft de onderzoeksrechter in Brugge een Roemeen uit Schuiferskapelle vrijgelaten onder strikte voorwaarden. De man blijft evenwel verdacht van betrokkenheid bij de dood van de moeder van zijn 3 kinderen. De vrouw werd thuis levenloos aangetroffen. Op het kruispunt van de Kortrijkseweg met de Paanderstraat in de Waregemse deelgemeente Beverenleien kwam het woensdagmiddag tot een botsing. Niemand raakte noemenswaardig gewond. Bij het ongeval waren 2 voertuigen betrokken. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Het menselijk leed bleef gelukkig beperkt. Deze week gebeurt de omschakeling naar ticketloos parkeren in de parkings Pand en Zuiderpromenade in Waregem. De werken duren enkele dagen en zorgen slechts voor beperkte hinder. Van zodra de slagboom automatisch opent als je aan een inrit staat, is de omschakeling gebeurd, aldus schepen Philip Himpe. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting bestart met een afwisseling van wolken en opklaringen. Tegen de avond trekt er een regenzone over het land, maar het wordt nog wel zacht vandaag bij 20 graden. Het weekend wordt vervolgens herfstachtig en wisselvallig met temperaturen van hooguit 15 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.